0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+-gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. En dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten. Kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+-gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2.500 brandweerlieden ingezet en 1.500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden.
4: En morgen?
2: Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en
4: lekker.
2: Volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
4: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: De zomer van Willy.

Johnny van Razorlight, Johnny Borrell, zei ooit over deze Sex on Fire: het is het hoogtepunt, de dood en het hiernamaals van indie rock. Allemaal in één keer. En hij vond het ook een copy-paste van de coda van Stereophonics. Maar zwart, het blijft toch een geweldige song, die Sex on Fire van Kings of Leon. Ah ja, goedemorgen.

Lenny Lenny en She Only Loves You. En dan de mens met Dit Is Mijn Huis. Trouwens, Frank van der Linden komt nu donderdag naar Sien op het ras in Leuven. Ah ja, dus Sien presenteert haar. Hij komt niet zo specifiek naar Sien of zo, maar hij komt naar ons terras in Leuven nu donderdag rond de middag bij Sien. Hij zal daar akoestische songs brengen en ook interviewtje doen, uiteraard. 12 minuten over 7. Goedemorgen, we zijn maandag, juli nummer 27. En 5 jaar geleden namen we afscheid van Dusty Hill. Dusty Hill, bassist bij ZZ Top. 51 jaar lang was hij deel van ZZ Top. Hij werd 72 jaar en stierf dus vandaag 5 jaar geleden. Opmerkelijk.

0: Sylvie met Crack. Ik probeer een beetje spaarzaam te zijn met mijn woorden deze ochtend. Deze week ben je uiteraard weer al welkom op ons terras in Leuven. Het is een leuke uitstap, het is alweer mooi weer. Geweldig toch? Deze week trouwens Sien en Roos die presenteren daar. Wat er allemaal te beleven is en wie er allemaal komt optreden, dat kan je vinden op willy.radio. Radio uiteraard. Ben je te lui om te surfen, dan kan je nu gewoon even goed luisteren. Luisteren.
1: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Phoenix en Listomania. Weet je wat dat is, Listomania? Wel, je kent nog wel Beatlemania en Clouseau-mania. En wel, hetzelfde soort mania van razernij en hysterie, maar in de 19e eeuw dan over de Hongaarse componist en pianist Franz Liszt. Die had echt zoveel fans dat er echt een Listomania was over Franz Liszt. Ik vind dat leuk om te weten.
1: Zij

0: Ziggy Bowie met David Stardust of zoiets. Random shuffle door elkaar. Mooi zo. Ik ben aan het aftellen, want binnen 4 seconden is het exact 7:30. En ik hou van cijfertjes. En als het allemaal zo'n beetje afgerond is. Voilà, nu. Cool toch? 7:30, maandagochtend alweer. Mooi weer. Vinden we goed uiteraard. Ideaal als je vakantie hebt om nog even naar Leuven af te zakken. We zitten daar op het terras van M. Leuven. Dat is gewoon gratis. Hè. Je kan daar gewoon binnenwandelen. Je kan iets drinken. En je kan ook zien hoe vanaf vandaag daar Sien en Roos, elk apart, niet samen, radio maken. Dus wil je hen even ontmoeten en zien hoe zij aan de klopjes duwen en praten door de microfoon, dat kan daar. Sien is er vanaf 11 uur en Roos vanaf 3 uur. Dus allemaal welkom op het terras van M. Leuven. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En er komen artiesten langs om een interview te doen en ook om live sessies te doen. Dus meestal spelen ze 2 songs. Vandaag bij Roos zal dat Sam Bettens zijn, rond 4:15. En bij Sien rond de middag, rond 1:15, is dat Kids with Buns. Dus allemaal welkom op het terras van M. Leuven.
1: De zomer van Willy.
2: Isaac.

Geert stuurt in de app. Waarschijnlijk van de beste Depeche Mode songs ooit. Wel Geert, je bent niet de enige die dat dacht. Alan Wilder van Depeche Mode in de tijd vond het ook echt wel een van de beste songs. Zeker van de plaat In Your Room. Videoclip trouwens geregisseerd door Anton Corbijn. Maar ja, bon. Wat heeft Anton Corbijn niet gedaan in die tijd uiteraard? In Lokeren stijgt de festivalkoorts. Nu vrijdag starten Lokerse feesten. En volgende week daar op het podium Editors, A Ton

Ik vraag het even voor een vriend. Weet jij welke film eruit kwam vandaag in 1984? Waarschijnlijk niet, maar ik zal er een liedje van starten. Ken het? Ja, de. Vandaag in 84 kwam uiteraard Purple Rain uit, de film waarin Prince de hoofdrol speelt. Klein beetje autobiografisch, maar niet volledig. Maar wel een soundtrack waarvoor hij zelfs een Oscar kreeg. Dit is Prince.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
3: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
2: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
4: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden.
5: En morgen?
2: Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dag nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
5: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer.

Weet je waar de inspiratie vandaan kwam voor deze giveaway van de Peppers? Nee, jawel, ik wel. Anthony Kiedis van de Peppers, had een tijdje een relatie in 1983 met veel vrouwen. Maar vooral op dat moment met de Duitse zangeres Nina Hagen. Hij was bij Nina thuis, waar, dat weet ik niet exact. Maar hij zag daar een jasje in haar kast hangen en hij zei, ik vind dat zo een cool vestje, maar echt super cool. En Nina zei, maar als je dat zo tof vindt, neem het maar mee, het is voor jou. Want ze zei, als je dingen kan geven, weggeven, delen, dan geeft dat goede energie. Dus een beetje pay it forward. En hij vond dat zo mooi, hij was helemaal emotioneel, Anthony Kiedis, dat hij zei, ik ga er een liedje over maken. En dat werd die Give It Away, voilà. Allee, Caroline van Ransbeek is terug. Zij heeft een groep Few Bits. Dit is de nieuwe single Bubble Trouble.

gaat over zijn zus. Die is moeten trouwen, een beetje, omdat ze zwanger was. In haar tienerjaren. Dat heet trouwens een shotgun wedding. En daarover gaat onder andere deze The River van Bruce Springsteen uiteraard. Luke, die stuurt een app Springsteen om de week te beginnen. Kan het nog beter? Ja, misschien. Jullie weten. Alles kan altijd beter. 16 minuten over 8. Goedemorgen. Elke ochtend doe ik deze zomer zoiets van... Een momentje met holy crap, hoe recalcitrant is die om dit te durven draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Met andere woorden, de Big Kahuna. Vandaag heb ik voor een Belgische song gekozen. De allereerste single van Balthazar ooit in 2007. Nooit echt op een plaat uitgekomen. Ze had toen twee singles uitgebracht. En ze waren toen nog maar 20 jaar. Maar als je erover nadenkt... 20 jaar, dus super jong. En ze brachten hun eerste single uit. Maar dus, ja, daarna het was zoiets van... We gaan een klein beetje andere soort muziek maken. Dus dit past niet op de plaat Applaus... die dan een paar jaar later zou uitkomen. Maar ik dacht... Dit vind ik echt nog wel even cool om te draaien. En je gaat zeggen van... Ja, inderdaad, super lang geleden. Doet mij een beetje aan Goose denken. Klein beetje hoor. Balthazar, ooit een eerste single. This is a Flirt uit 2007. Goedemorgen.

topnummer van Balthazar, stuurt Geert. En Chris stuurt, yes, herinner me dat nummer. Klinkt al echt Balthazar, inderdaad. En Roel stuurt, goed is dit. Maarten de Volderen moest toen duidelijk nog wel de baard in de keel krijgen. Ook wel waar. En het is This is a Flirt van Balthazar. En dit was uiteraard Dealer van Lola Jong. Ga even naar mijn dealer op de gang, naar de Coca-Cola Zero dealer. En ondertussen luister

lekker tempo. Leuke song, deze Nothing to Find van The War on Drugs. Het is exact 8:30. Goedemorgen. We zijn maandag. Vandaag juli nummer 27. Even kijken. Ja, oké. Okay. En vandaag in 1986 was er een trouwerij. Een trouwerij van Nancy Wilson samen met de scenario-schrijver Cameron Crowe. Is dat interessant? Ja, dat is interessant, want Nancy Wilson was een deeltje van Heart. En ze trouwden in der tijd en ze hebben dan ook nog een kindje gekregen, jawel. Namelijk een tweeling, twee zonen hebben ze gekregen. En ze gingen terugscheiden dan in 2010. Gewoon een klein beetje uitleg om een excuus te hebben om nog eens een song van Heart te spelen. Nancy Wilson en haar zus en met Heart. En Crazy on You. Ja, dat is eigenlijk gewoon de enige reden om dit weetje boven te halen. Geniet ervan, Heart en Crazy on You. Really?

Nancy Wilson trouwde van harte dus in 1986 met scenario-schrijver Cameron Crowe. Hij schreef onder andere het scenario voor Jerry Maguire. En ik vond dat een geweldige excuus om nog eens een song van Heart te draaien. Niet Magic Man, ook goede keuze. Niet Barracuda, zeer goede keuze. Maar Crazy on You vind ik toch nog altijd net iets toffer om te draaien. Zometeen Green Day na Phoebe Bridgers. En een verhaaltje over Lost Boys.

0: gaan pet weggeven. We doen van Jan met de pet zometeen. En wanneer is dat dan? Ja, binnen een dikke 3 minuten.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Trigger Finger. Ze zien sterretjes. Ik zie hier een pet liggen. Een pet van Willy, van Belgische Trappers, zou een beetje raar zijn. En die ga ik nu weggeven. Je stuurt Jan met de pet. Die vier woorden, andere vier woorden, één woord, tien woorden. Doet er echt allemaal niet toe. Je stuurt iets in de app van Willy. En dan maak je kans op die pet. We zijn vandaag juli nummer 27. Dus het gaat gewoon simpel houden, hoor. Het is vakantie voor iedereen. De 27ste die iets stuurt, die gaat aan de haal met de pet van Willy. Dus laat me komen.

iemand de Sheila Devine zien op Rockholmen. Het zou wel goed geweest zijn, zeker. Life is Fragile, 9 voor 9. Merci voor de vele reacties. Op de pet natuurlijk, het zal er een paar dan... Ja, Guy stuurt, jij bent mijn favoriete Willy-presentator, krijg ik nu een klak. Je mag niet liegen, Guy. En je was ook niet de 27e. Niels stuurt, hoe heet een dode salamander een salaminder? Ik vind dat grappig. En Olivier stuurt een foto, die is aan het fietsen, bergop. Courage, Olivier, maar je was niet de 27e. Even kijken, Wesley stuurt Jacques Clark. Ik heb de opdracht gehoord, niet gehoord, wegens een luide auto die passeerde. Er was geen opdracht, Wesley, gewoon iets sturen. Bjorn stuurde Life is Pet. Dat is natuurlijk met de Sheila Devine in het oog. Oké, even kijken. We gingen vandaag voor de 27e. Scroll, wat een gedoe toch, over dat scherm. Even kijken. 27 vandaag. Winnaar. Ja, ik heb gewonnen. Sorry. Iemand uit Staden. Brecht van Akker. Je bent de man. De man met de

muziek werd geschreven door de bassist Jeff Hammond van Pearl Jam. En uiteraard zorgde Eddie voor de tekst van deze Nothing Man. Zaterdag 5 september wordt een emotionele avond tijdens de vredefeesten in Sint-Niklaas. Allerlaatste keer hoeverfonic met Gijken, maar vooral ook allerlaatste keer hoeverfonic met Raymond. Dat wordt wel een emo-avondje daar in Sint-Niklaas.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Willy. Music
1: matters. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
4: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
3: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden. Live music matters.

elevation van Vous aussi. Toch goed, hè? Mijn Frans is niet altijd zo geweldig. Elevation van U2, 6:09. Goedemorgen, we zijn maandag vandaag. Een nieuwe week met schitterend weer. Wat een zomer toch, ook op ons terras van M. Leuven. Als je denkt van, wat ga ik doen deze week? Ga zeker eens op bezoek. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we daar open van 11 tot 6 uur. Je kan daar live radio, dus die zien we gewoon live. Hè? En wie gaan daar zitten? Wel Sien tussen 11 en 3 elke dag. En Roos van den Akker tussen 3 en 6 uur. Kan je dus gewoon even hallo gaan zeggen tegen Sien of tegen Roos? Kan dus zijn. Het is ook een moment om Sien eens te zien zonder Thomas. Ook wel eens leuk natuurlijk. Dit hier is een Limburgse band met de stem van Lore Bormans. Het is Blue Robin.

Fun Loving Criminals en Scooby Snacks. Ik mag niet oordelen, maar met snacks. En ik zie net hier op de gang iemand passeren met een grote Martino. En die is recht van aan het eten, zo. Maar goed, geen oordeel, maar om 9:13. Voelt raar in de buik, denk ik. Swat. Oké, we zijn vandaag maandag, juli nummer 27. Het is de geboortedag van iemand die vandaag werd geboren in 1948. Onder de naam, hou je vast, Hendrikus Cornelis...

Nieuw pseudoniem, een nieuwe artiestennaam, namelijk, hou je terug vast, Paul Santos. Maar ook dat wou niet werken in 1977. Als Paul Santos, en dat is wel leuk om te vertellen, had hij wel een liedje dat heette Love is a Strange Disease. En hij heeft die titel dan vertaald en dat zinnetje, Liefde is een vreemde ziekte, onthouden voor later de Doe Maar Song Smoor Verliefd. Oké. Okay. Ondertussen kende hij ook Ernst Jans en samen hadden ze een band. En dat werd de begeleidingsband van Boudewijn de Groot. En daarna vormden Ernst en Henny samen de reggae coverband The Rumbones. En daarna is het eindelijk beginnen bollen en ze beginnen werken voor Doe Maar begin jaren 80. Henny Vrienten dus, vandaag geboren in 1948, helaas gestorven in 2022. Ik dacht, ik draai het van Doe Maar, maar niet hetzelfde als altijd. Je gaat blij zijn met deze. Ik vind het zo een tof liedje. Doe Maar, is dit alles?

0: Oké, The National, maar heb je ook een beetje gelet op die vrouwenstem die je de hele tijd hoort tijdens het liedje? Dat is de stem van Roseanne Cash. En Roseanne is de oudste van de vier dochters van de legendarische Johnny Cash. En Roseanne Cash komt trouwens op 20 oktober naar de Roma in Antwerpen. The National en Crumble doet ermee aan denken dat ik nog geen koekje heb gegeten. Ik ga een koekje eten. En zometeen heb ik voor jullie dan Sons met Somehow. Maar eerst blauwe bessen.
1: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Krevel.
5: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.

paar uurtjes gaat Juliana Hatfield wakker worden en gaat haar verjaardag vieren. Want Juliana wordt vandaag 59 jaar. Ze speelde bij The Lemonheads onder andere en ook bij Blake Babies en vooral bij zichzelf en haar eigen band, de Juliana Hatfield 3. Ze had trouwens ook even kort een relatie met Ryan Adams. Ryan, hè? Niet Brian, Ryan Adams. En we kennen haar vooral van de single My Sister en van deze Universal Heartbeat. Josh Fries op drums, Josh van Devo. Geniet ervan.

vind het leuk voor Juliana dat ze jarig is vandaag, 59. Maar vooral ook leuk voor ons, want we hebben goed excuus om dit nog eens boven te halen. Universal Heartbeat van Juliana Hatfield met Josh Fries op de drums. Josh van Devo en van A Perfect Circle. Goeie einde. Ze heeft ook nog een ander liedje, My Sister. Dat ga ik een van de komende weken nog eens draaien.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: Blij met deze van de scene in de playlist. Goed, hè? Deze samen 12 voor 10. We trekken weer naar Leuven straks. Wel, vanaf 11 uur kan je naar Leuven komen. Want wij zenden daar dan live uit op het terras van M. Leuven. Tussen 11 en 3 staat daar Sien te presenteren. Dus kan je daar gewoon live zien, zonder Thomas. En vanaf 3 uur is Pinky er ook bij Roos Van Acker. Vanaf 3 tot 6. Er komen ook artiesten langs. Die komen een live sessie spelen en een beetje interview doen. Kids with Buns bij Sien rond 12:15 zal dat zijn. En, jawel, Sam Bettens komt langs bij Roos rond 4:15. Hij zal daar interview doen met Roos en ook twee songs live spelen. Dus, mooie dag vandaag in Leuven met Kids with Buns en Sam Bettens op ons terras. Allemaal welkom.
1: Het is zomer van Willy. Live music matters.

Ik kruip zo meteen in mijn Starlight auto en rij naar huis naar mijn muze. En ondertussen kunnen jullie stemmen op de muziek. Je opent de app van Willy, daar verschijnen telkens 2 songs. En je klikt op degene die jij wil horen en dan ja, gaat die winnen waarschijnlijk. Hè? Snap je? Het is niet zo moeilijk om te snappen. De 2 eerste staan klaar voor na 10 uur. Moloko met Fun For Me of Coldplay met Speed Of Sound. Nu te stemmen. Allee, fijne maandag, tot morgen. Yo. Like a

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden, een soort blik achter de schermen in het leven van Van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
3: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
2: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy. Music Matters.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Van 10 tot 11.
7: Kies je de muziek zelf.
6: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden. Een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
6: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
5: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je 13 euro per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je 35 euro per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat olie kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor. Maximaal tot 25 graden, morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
1: Live van op het Willy Terras
0: in Emleuven. Live Music Matters.
7: Maar zeg je, goedemorgen?
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
7: Ja, nog even checken of ik alles nog weet staan. Maar ja, dat moet lukken hier. Hallo, wel.

A song to say hello, want jouw vaste ochtendvogel mag nog even wat later opstaan en de volgende 3 weken jouw gastvrouw zijn tussen 11 en 3. Dat doe ik ook hier vanuit M. Leuven, van op dat mooie terras en op woensdag vanuit de studio. Ik heb er heel veel zin in en om het met het grootste cliché te zeggen nu al, sorry, mijn

Ground, frontman Elijah, die zei nog in een recent interview dat ze met de band Pizza en praten over politiek verkiezen boven Party All Night Long en dat voor een 26-jarige. Straf. Ook vandaag live muziek hier in Emleuven. 13:45, zo meteen Kids with Buns. 15:45 dan Sam Bettes. Mis het niet, kom hier live luisteren of gewoon via je radio. Kan ook, uiteraard. Zo meteen ook nog live muziek van vorige week.

Dit is een van de nieuwe singles van Das Pop Different Class. De band van Looy was ook de eerste gast in de podcast van Roos en Thomas. Viva 50, over 50 worden. Roos hoor je deze week ook hier vanaf 3 uur. Thomas, geen idee waar die zich bevindt, maar ik zie hem wellicht terug eind augustus.

0: van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Krevel.
5: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
0: Dit is
6: de zomer van Willy.

hier in Leuven ook een gratis afterwork. Nu donderdag hebben we voor het eerst het Beloftefestival. Dat is een avond met enkele van onze muzikale beloftes van het afgelopen seizoen. Wie komt er spelen? Salvia om 7:30. Hoe klonk die ook alweer? Ja.

0: drie bands met fantastische frontvrouwen. Nu donderdagavond dus hier in Leuven.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
0: En als je hier overdag al bent, om 1:15 komen De Mens en Helena Kazaark samen. Dat zal je ook niet al te vaak kunnen aanschouwen. Dat is dus allemaal voor donderdag. Dit is

Wheels, Foo Fighters. Ik weet niet of jij al veel live muziek hebt kunnen zien deze zomer. Het is niet voor iedereen haalbaar natuurlijk, dus we proberen hier ook wat live tracks in de playlist te steken. Dit is Siska, vorige week live bij ons.

0: Zo klonk Siska Siska live vorige week bij ons hier in onze tuin. Utopia. Zo meteen. Supergrass.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Music matters.

Niet Londen of Manchester, maar Oxford was de thuisbasis van Supergrass. Net als voor Radiohead, Falls of Glass Animals. En sinds 11 juli kan je in Oxford naar een expo gaan. Sound of the City loopt nog tot maart volgend jaar. Over de rijke muziekgeschiedenis van de stad. Kan wel eens een trigger zijn om een city-trip naar Oxford te overwegen.

0: nummer dat goed scoorde in onze recentste lijst. De Willy 500 van deze eeuw. Phoenix, If I Ever Feel Better. Maar nu opletten, als je wat Willy Gadgets wil winnen. Dit is aan jouw moment om M-quiz te sturen in de app. Zo meteen na het nieuws van 12 spelen we met één luisteraar. Ik heb drie vragen. Jij geeft hopelijk drie juiste antwoorden voor zoveel mogelijk Willy merchandise. Stuur M-quiz in de app als je straks wil meedoen.
1: De M-quiz.
0: Goose stond nog op Rock Olme afgelopen weekend. Ik was al een beetje moe, maar kijk, wanneer Goose begint te spelen, ja, dan word je toch opnieuw wakker. Hè. Kan niet anders. Als je ook rustig wil wakker worden met live muziek, over een klein uurtje, 12:15, Kids with Buns, hier live op het terras van M. Leuven. Zeer welkom uiteraard. Dit is Come Home.

Gerard was erbij, stuurt die afgelopen zaterdag op Rockolme bij Goose. En echt genoten. Geniet nog van deze laatste track voor het nieuws van 12. Zometeen spelen we de M-quiz

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
3: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we naar huis.
4: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
2: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
5: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
2: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
6: Ga niet naar Bordeaux, hoorde ik.
0: De ja. Zomer van Willy. Sien Wijnands.
6: Opties genoeg, kom naar hier, kom naar Leuven. Of zet gewoon eender waar je Willy Radio op.
0: Music matters.
1: Music matters. Willy. Willy.
6: Laten we starten met Nearly Lost You van Screaming Trees. Goedemiddag, welkom bij

Goedemiddag. Ik denk dat we hier de perfecte temperatuur bereikt hebben om nog zo net zonder parasol buiten te zitten. Even checken bij onze gasten hier. Alles oké? Okay? Top. Ik zie heel veel duimen. Ja, schitterend, schitterend. Ik zie ook dat de eerste tapasplank al besteld is. Dat kan allemaal hier. Je krijgt dit uur nog live muziek van Kids with Buns. Dat is rond 1:15. Maar eerst spelen we zo meteen voor wat Willy Gadget. We spelen de M-quiz met een luisteraar. Dat is voor na Somber en David Bowie. Goedemiddag.

0: Suffragette City van David Bowie om 10 over 12, ruim 10 over 12 bij Willy. Wij serveren een tapasplank met wat Willy Gadget voor lunch. De M-quiz. En die Willy Gadgets die kan je winnen als je meespeelt met de M-quiz. Vandaag mag Jurgen dat doen. Goedemiddag Jurgen.
1: Dag Sien, goedemiddag.
0: Jurgen, hoe is je zomer al geweest tot nu toe?
1: Beetje warm en voor de rest heel aangenaam, heel gezellig.
0: En gewoon in het land gebleven, Jurgen?
1: Al even bij de noorderburen geweest, maar nu al een tijdje terug in het land.
0: Schitterend. Jurgen, we spelen de M-quiz. De titel zegt het zelf wat je gaat moeten doen. Meer ga ik daar niet over zeggen. Ik ga 3 vragen stellen. Jij geeft 3 antwoorden. Hoe meer antwoorden je juist hebt, Jurgen, hoe meer Willy merch je kan winnen. We spelen voor een Willy sticker, een Willy toteback en dan nog zo'n wit Willy Marcelleke. Heb je al zo eentje, Jurgen?
1: Nee. Dat zou wel fijn zijn.
0: Het is een Willy Marcelleke dat op elk lichaam prachtig is. Vind ik, hè?
1: Ja, dat zou goed zijn. Hopen.
0: Ja.
1: Dat zou fantastisch zijn.
0: Ben je klaar?
1: Ja, helemaal.
0: Oké, ik ga het een beetje spannend maken. En dan beginnen we met een eerste vraag. Een eerste vraag meteen met een muziekfragment. Jurgen, hoe heet de zanger of de frontman van deze groep?

0: Jurgen.
1: Ik ga moeten het antwoord schuldig blijven, vrees ik.
0: Serieus, kijk, ik weet niet
1: direct iets. Nee, well, ik herken het nummer wel, maar ik kan niet direct een naam bedenken.
0: Oké, okay, Jurgen, ja, dan ga ik jou deze tune moeten geven. Het was Chris Martin. Chris Martin van Coldplay.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. Yep. Ik heb nog twee vragen de kans.
1: Jammer.
0: Okay. Okay, valse start, maar volgende vraag, Jurgen. Welk legendarisch wezen zou volgens de geruchten leven in een meer in de Schotse Highlands? Het bestaan van het beest is wellicht nooit bevestigd. Wie zoeken we?
1: Ik denk aan Nessie van Loch Ness, maar dat is niet direct met een M.
0: Ja, maar hoe noemen we dat?
1: Herhalen?
0: Ja, het legendarisch wezen van de Schotse Highlands in een meer. Het M van Loch Ness.
1: Het meer. Het monster van Loch Ness.
0: Maar ja, natuurlijk, Jurgen. Monster.
1: Ah, zo.
0: Monster. Zo okay. Simpel was het eigenlijk.
1: Voilà. Ja.
0: Die eerste Willy-sticker is binnen. We spelen nog voor een Willy Toadbag. Hoe heet het Franse schuimgebakje met twee knapperige koekjes als buitenkant en een zachte binnenkant? En je kan het kopen in meerdere kleuren. Een Frans zacht koekje.
1: Is dat een macaron?
0: Dat is wel degelijk een macaron, Jurgen.
1: Fantastisch.
0: Schitterend gedaan. Dan krijg je een Willy sticker en een Willy toteback. En hopelijk nog een hele fijne zomer, Jurgen.
1: Dankjewel en tot later.
0: Tot later. En ja, Jurgen, deze wist je dus niet, maar het was wel degelijk Chris Martin die we zochten van Coldplay. Door Chris Martin krijg je geen Willy Marcelleke. Dat is wel spijtig, hè?
1: Dat is heel jammer.
0: Ja.
1: Maar
0: ik ga het hem zeggen.

0: The hardest part is toch altijd op maandag terug in gang geraken. Moest dat nog niet gelukt zijn, zometeen hebben we live muziek hier. Om jou een hart onder de riem te steken. Kids with Buns, ze zijn hier net aangekomen, dus zometeen spelen ze live. Eerst krijg je nog Garbage and Back.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

garbage and stupid girl. Het is alweer 7 jaar geleden dat Beck een volwaardig album uitbracht. Maar onlangs met Ride Lonesome maakte hij ons toch warm voor een nieuwe LP. Enfin, dat hoopte ik toch. Maar ja, die single is nu ook de titeltrack van een plaat die dit najaar uitkomt. Vorige week loste hij een tweede single daaruit, In The Night. Ik noem het een beetje folkrock, met vooral prachtige strijkers. In The Night is de gloednieuwe single van

de schop onder zijn kont die Bjorn nodig had om zijn beton te beginnen mengen en te gieten. Graag gedaan, Bjorn. Rock'n'Roll High School van de Ramones. En nog wat schoppen onder je kont met Admiral Freebie. Goed begonnen is half gewonnen, dat dachten wij onze eerste week van juli hier met dat concert van Admiral

0: Als je volgt via de webcam, dan kan je het zien dat Kids with Buns hier al volop aan het soundchecken is. Ik hoorde onze muziekmixer Dimmy hier net zeggen, wauw, het digitaal klinkt supergoed.
1: Dat is waar, Dimmy?
0: Ja, dat is waar, dat heeft hij net gezegd. Dus als je dat live wil horen, gewoon blijven luisteren of natuurlijk hier in Leuven komen zitten. Maar via de radio kan je ook perfect alles volgen. Kids with Buns, dat is voor over een dikke 10 minuten.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die je kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool!
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
13: De zomer van Willy. Sien Wijnands.

0: is zo goed als kwart voor één met Brilliant Disguise van Bruce Springsteen hier op Willy.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: En het terras van M. Leuven is hier aardig volgelopen. En dat is natuurlijk met een reden, want zo meteen speelt Kids with Buns hier live. Leuven, laat jullie eens horen. Hey. Ik denk dat jullie zelfs op een maandag nog luider kunnen. Doe maar, dat was een... Ja. Heel goed. Heel goed. En zo meteen voor Kids with Buns natuurlijk nog luider. Want hallo, Marie en Amber van Kids with Buns.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het met jullie?
3: Goed.
0: Drukke zomer?
3: Veel aan het repeteren voor...
0: Pukkop. Ja. Dat is jullie grote show van de zomer.
2: Ja. En dat is ook onze eerste echte show in bijna een jaar.
3: We hebben bijna een jaar niet gespeeld.
2: Dus dat is heel raar. Dus ook zo hier zijn voelt een beetje raar. Of
0: ja.
2: Zo. Ja, dat je... Mensen zeggen je verleert dat niet, maar... Ik heb een beetje schrik van wel of zo.
0: Het is terug even wennen.
2: Ja.
0: Maar jullie hebben wellicht een jaar niet gespeeld omdat jullie in de studio zaten voor het nieuwe album.
2: Ja.
3: Klopt.
2: Ja.
0: Want dat komt eraan in oktober. Mm-hmm. Ja. Hoe heet het album?
3: Bell Jar.
0: Ja. Bell Jar. Ik heb de cover al gezien. Jullie gezicht plakt zo tegen
3: een zitten in
0: vocaal.
3: De Bell Jar in feite eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: Hoe is het songschrijven gegaan voor dat nieuwe album?
3: Het is ongeveer begonnen 2 jaar geleden of zo.
2: Ja.
3: Alhoewel sommige dingen zijn al iets ouder. Maar wij zaten op eigenlijk exact hetzelfde moment met hetzelfde probleem. Een break-up verwerken. Dus het zit vol met nummers over hoe dat allemaal mis kan gaan in de liefde.
0: Ja.
3: Maar we hebben elkaar daar heel hard in gevonden. En daar is muziek uitgekomen waar we er best trots op zijn, denk ik.
2: Ja.
0: Hadden jullie dan ergens, dat is misschien een stoute vraag, maar tijdens die break-up zo het gevoel van, ja, hier gaan echt goede songs uitkomen?
2: Absoluut wel.
0: Ja?
2: Ik herinner mij echt nog het moment waarop dat, ik was dus uit elkaar gegaan met mijn lief.
0: Ja?
2: Een paar maanden voor de zomer en dan zo echt, ik denk eind mei, herinner ik mij het moment dat Marie aan mijn deur stond. En ik weet nog, Marie zei, ik ga naar mijn ex gaan, we gaan praten, het gaat gedaan zijn. En ik zei, hoezo gaat het? Dat gaat helemaal niet zo zijn. En zij kwam terug
3: en een kwartier later stond ik daar.
2: Uit. En ik dacht echt, oh, you poor thing. En ondertussen zat ik zag echt zo'n lachtekens in mijn ogen. Ik dacht, ja! Nee, maar dat is ook wel gebeurd. Allee, de dollartekens zullen we nog wel zien of zo.
0: Maar de songs hebben jullie dan mee.
2: De songs was wel echt... Dit is de eerste keer dat we echt zo een album hebben gemaakt en daar echt zo van, oké, nu gaan wij daaraan beginnen schrijven. Normaal gezien voelt dat zo als zoiets van...
3: Ja, het eerste album is heel vaak een samenraapsel van dingen dat je doorheen heel veel jaren hebt gemaakt. Ja. En dit is echt zo een bepaalde periode.
2: Dat moest er echt
3: in één. Dus dat is echt wel... Er is één vibe echt wel. Ja. Al zijn de nummers wel allemaal heel verschillend.
2: Ja.
0: Want in een bell jar zitten, wil het ook zo wat figuurlijk zeggen, in een slechte periode, in een depressie.
3: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is uiteraard ook een verwijzing naar het boek The Bell Jar.
2: Ja, waar dat dus dat over gaat. Maar wat dat wij ook een heel interessant concept vonden aan het idee van The Bell Jar, maar dat nummer moet nog uitkomen, is dat op een bepaald punt kun je soms beseffen dat je blijft vasthangen aan een persoon, niet omdat je daar goed mee samenpast, maar omdat je dat idee van... die persoon en jezelf niet wat loslaten.
3: En je ziet jezelf eigenlijk met die persoon in de bell jar.
0: Ja,
3: in theorie zou het moeten werken, maar...
2: in de realiteit is dat niet altijd zo. En dat besef is echt heel... kut.
0: Ja.
2: Sorry, pardon my French.
0: Gaan jullie op Pukkelpop al nieuwe songs proberen?
3: Ja.
2: Oh my god, ja.
3: Dus dat, mogen wij dat zeggen?
2: Ja.
3: Okay,
0: van mij wel.
3: We kijken even naar het label. Zo. We gaan een nieuwe song nog droppen voordat het album zelf uitkomt.
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja.
2: En die gaan we dus voor de eerste keer op de kop opdoen. En dat wordt echt heel speciaal.
3: Ja, er is van alles.
2: Er is echt van alles.
3: Er gaat
2: we hebben van alle
3: gebeuren.
2: Dingen in onze mouw zitten.
3: We mogen dat nog niet zeggen, maar er gaat echt van alles gebeuren.
2: Er gaat veel gebeuren.
0: Oh, ik zie dat jullie er keiveel zien hebben. Dat is super tof. Wat gaan jullie hier voor ons spelen nu?
3: Ook 2 nummers van de nieuwe plaat.
2: Ja.
3: Het eerste is Half of a Dream.
0: Oké. Okay.
3: En het tweede, Blind.
2: Ja, klopt.
0: Blind is dan voor na 1 uur. We zullen nu beginnen met Half of a Dream. Ik ga jullie naar jullie plekjes laten gaan. Onder een schitterend luid applaus van Leuven natuurlijk. Kids with Buns, hier live op het terras van M. Leuven met Half of a Dream.
4: All right. Live, love, Leuven.

0: Half of a Dream, een van de nieuwe nummers van Kids with Buns hier live bij ons. En blijf vooral bij ons, want straks hoor je ze nog eens.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

heb er nog eentje voor het nieuws van 1. En dus ook zeker blijven luisteren als je nog Kids With Buns een tweede keer live wil horen. Ik ga straks eerst nog wat zomerse dilemma's voor de voeten leggen. En dan hebben ze beloofd om nog een nieuw nummer te spelen.

0: stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters. Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met een steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
5: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
6: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
4: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. Het ziet er daar niet goed uit, dat weet journaliste Louise Buquet, die daar is.
7: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
4: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz, dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Live van op het Willy Terras in Emleuven. Willy. Live Music Matters. De zomer van Willy. Sien Bijnans.
2: Zeg, zo'n toffe eerste werkdag na mijn vakantie. Met zoveel volk hier voor Kids with Buns.

0: van Pixies.
1: De zomer van Willy.
0: De temperatuur geeft op het moment zo'n 22 graden. Dat is perfect, perfect om je buiten te begeven. Buiten voor het tweede deel van Kids with Buns Live. Zometeen, je kan het hier gewoon komen bekijken en beluisteren. Of via de radio uiteraard ook helemaal goed. Maar voor het zover is, heb ik nog een nieuwe single van Matt Berninger. Je weet wel, die van The National. Ik vind het misschien wel de beste nieuwe titel van de zomer. Martini me fazzo. Dat is de titel van zijn single, Martini me fazzo. En ik denk dat het misschien wel de meest rockachtige song is die we in lange tijd van Matt Berninger krijgen.

als Marie op tijd terug is van de sanitaire stop, dan kunnen we naar Gorky voor een tweede sessie van Kids with Buns gaan. Maar kijk, ik zie ze al de trap opkomen. Komt helemaal goed. En ze zijn hier zo talrijk aanwezig, hier, de fans van Kids with Buns. Dat is voor zo meteen.

0: Geen Mia, dat was voor het einde van de Gentse feesten daarnet op de Vlasmarkt. Wij zitten in M. Leuven met superveel luisteraars. Laat jullie eens horen. Ja, superveel. Dat is echt zalig op een maandag zoveel volk.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de komst van Kids with Buns naar hier, Marie en Amber. Daarnet zeiden jullie dat al even geleden was dat jullie live hadden gespeeld. Bijna een jaar.
2: Ja, van september.
0: Maar hoe voelde het daarnet? Ging het? Ja. Ik vond wel dat het heel goed ging, toch? Ja.
2: Oef. Okay. Ja, het was leuk, hè?
3: Ja.
2: Het is gewoon het leukste wat er bestaat.
3: Dat is wel waar. Ja.
2: We hebben dat echt gemist. We zeggen dat ook echt regelmatig tegen elkaar, want like dat mensen knaldrang hebben en we echt zo podiumdrang.
0: Ja, snap ik.
2: Terug.
0: Ja. En gaan jullie op Pukkelpop met z'n twee spelen? Of is dat full band? Of hoe gaan jullie dat doen?
2: Dat is kei full band. Dat is nog full band.
3: Dat is full band dan voor geweest.
2: Want we hebben een nieuwe aanwinst bij.
0: Ja. Oh, mogen we weten wie of wat? Of,
2: ja, Jesse Maas heet hij.
3: Ja?
2: Okay. En hij speelt extra gitaar, zodat we nog verder kunnen rocken.
3: Meer rock.
2: En ook extra keys.
3: Ja.
0: Dus, zalig.
3: Ja.
0: En wanneer spelen jullie op Pukkelpop?
2: 22 augustus, zaterdag om
3: 2:30 op de mainstage.
0: Wat? Mainstage?
2: Ja.
0: Echt waar?
3: Ik weet ook niet hoe dat is gebeurd, maar...
0: Wauw!
3: Daar sta je dan.
0: Oh my, dat is geweldig.
3: Ja, dus ik heb wel echt heel veel stress. Maar het komt wel goed, denk ik.
0: Ik snap dat je daar veel stress voor hebt, maar als je ziet al hoeveel volk er nu al is, voor een kleine sessie op een maandag, dan gaat
3: en ik heb nu al stress. Sorry.
0: Voor jullie, jullie tweede song spelen, wat was het? Blind, dacht ik?
2: Ja.
0: Ja. Mag ik jullie nog een paar dilemma's voorleggen?
2: Heel graag, eigenlijk.
0: Oké. Dilemma 1. Kombucha of matcha?
3: Kombucha.
0: Oh, dat is niet handig dat jullie met twee zijn. Wacht. Wat zei jij, Amber?
3: Ik zei kombucha.
2: Matcha. Ja? Ik heb er vandaag alleen een op.
0: Ja, houdt van een matcha.
2: Ik ben verslaafd.
0: Oké. Okay. Marie, haar afscheren of dreadlocks?
2: Sowieso afscheren.
0: Amber?
3: Ik heb krullen, dus soms krijg ik onvrijwillig dreadlocks.
0: Ja.
3: En echt liever dat eruit moeten kammen dan een brosken of zo. Ik heb hier heel lang voor gespaard. Dus,
0: Marie, 1 keer op Werchter of 10 keer in de AB spelen?
2: Maar dat vind ik een stomme vraag. Ik
0: weet het, maar ja.
2: Dan 10 keer in de AB spelen, want dat is heel leuk. Ja. En de anderen ook, maar dat is maar 1 keer.
0: Ik snap het. Het is allebei,
3: more is more.
2: More is more.
3: More is more.
0: Als je mag optreden, is dat echt wel waar, hè?
3: Ja, more is echt wel more.
0: More is more.
3: Ja.
0: Oké, Amber, toeren in Europa of toeren in

0: jullie toerlijst al online zien staan, dus de mensen vinden het vast wel...
1: Amai, het is heel professioneel over.
2: Het is nog lang, hè.
0: Nog twee dilemma's. Marie, elektrische fiets of elektrische step?
2: Is dit...
0: Ik weet dat. Ik vraag het omdat ik jou wel eens heb cruisen op zo'n stepje.
2: Ja,
0: ik heb
2: het keer geraakt. Elektrische step.
1: Gaan we terug over het step-incident hebben?
0: Oh, is er een incident
2: geweest? Ja, ik dacht dat jullie me dit daarom vroegen.
0: Ah, nee, ik weet niks van het incident.
2: Ik ben echt helemaal te laat geweest in de uitzending, omdat ik de route van Maps had gevolgd van het station van Vilvoorde naar de DPG. Dat was echt omdat ik naar jullie kwam. Wel, en ik zat in een park en er was helemaal geen ondergrond om op te steppen. En ik raakte daar niet uit.
0: Maar weinig ondergronden zijn echt goed om te steppen.
2: Dat is waar, maar je kunt wel veel als je erin gelooft.
0: Ja. Laatste dilemma. Amber, Blur of Oasis?
1: Ik ga toch wel Oasis zeggen.
2: Ja, snap ik.
0: Ja. Hebben jullie ze al live gezien? Nu,
2: dat is anders.
1: Ja, Oasis heb ik dus niet live gezien. Ik heb Liam Gallagher en Noel al wel apart live gezien. En ik vind wel... Oasis heeft een speciale plek in mijn hart. Mijn vader gaat mij echt vermoorden als ik thuis kom nu. I love Oasis. Sorry, papa.
0: Maar ja, ze zijn toch serieus aan het teasen dat ze nog eens terug zouden komen. Dus dat moeten we gaan kijken.
1: Ja.
0: Maar terug naar Kids With Buns natuurlijk. Jullie gaan Blind spelen, ook een nummer van jullie nieuw album?
2: Zeker wel.
0: Oké, is dat dan de single die eraan komt of mogen we dat nog niet doen?
2: Die is al uit. Dat is de eerste, denk ik, die we van de plaat hebben
1: geknopt. Ja, denk ik
2: wel. Dus die is al effie uit.
1: Ja.
0: Oké, schitterend. Dan ga ik het terug opnieuw stilmaken en dan mogen jullie terug naar jullie gitaar gaan. Okay. En dan mag Leuven zich nog eens laten horen. Geen Blur, geen Oasis, maar nog beter Kids With Buns hier live met Blind.
1: Ah, sorry. Oh, een gitaar in mijn gezicht.
2: Je mocht beginnen.

0: Kids with Buns live hier bij ons met Blind. Merci Marie, merci Amber en merci publiek.
1: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Krevel.
6: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Live music matters.

0: Alive and Kicking van Simple Minds. Het begin van de festivalzomer was onder andere voor Nick Cave, die op Live is Live in Antwerpen speelde. En die mocht daar zelfs ook een hele dag samenstellen met Johnny Marr, Evie de Visser en Das Pop, die erbij mochten zijn als gelukkige. Dit is Train Dreams, een van zijn recentere songs voor de gelijknamige Netflix-serie. Ik ben er nog niet toe gekomen. Ik heb net vorige week Adolescence bekeken. 1 jaar na datum, dus het zal voor binnenkort zijn. Train Dreams is het van Nick Cave.
1: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

0: Smashing Pumpkins. Op 6 september staan ze met een zeer bijzonder concept in de Koningin Elisabethzaal. Met symfonisch orkest voor A Night of Melancholy en Infinite Sadness. Geen verrassing natuurlijk dat daar al heel lang geen tickets meer voor zijn. Maar nu een nieuwe band uit Leeds, Yard Act. Zij komen op 2 oktober naar de AB en daar kan je wel nog bij zijn. Daar zijn nog tickets voor. Dit is New Beginnings.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
3: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De zomer van Philips.

heb een lief bericht, denk ik, van Thomas gekregen. Welkom terug, Sien. Ik ken iemand die het woensdag en donderdag zeker niet te koud zal hebben op het terras. Heb ik me inderdaad ook al bedacht, Thomas. Maar gelukkig zitten wij op woensdag. Gelukkig toch voor deze week op woensdag niet hier. 35.

Sing It Back. Hi Hi was hier vorige week donderdag. En dat was nu net de dag waarop ik een dagje Gentse feesten had gepland. Ja, daar waren er, laten we zeggen, iets minder Willy-achtige optredens. Daarom zeker niet minder plezant. Maar ik heb toch een klein beetje FOMO. Nu donderdag ben ik er wel bij voor ons beloftefestival.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. De bloedvoorraden O en B-negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O-negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien, pardon.
3: Bloedgroep O-negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld, iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O-negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
2: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent zijn beschuldigd van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. Tennis dan. Elise Mertens en Hanne van de Winkel gaan allebei een plaats vooruit op de WTA wereldranglijst. Mertens blijft de beste Belgische op plaats 23. Hanne van de Winkel schuift op naar plaats 91, haar hoogste notering ooit. De Wit-Russische Irina Sabalenka blijft de nummer 1 van de wereld. Droog en zonnig deze namiddag, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dag nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
1: Live music matters.

Ik hoorde het net, we staan aan de vooravond van alweer een nieuwe hittegolf. Of ja, daar lijkt het toch op als je de temperaturen van de volgende dagen bekijkt. Ik heb goede vrienden, maar op die dagen is het enkel de ventilator die dicht bij mijn lijf mag komen. We hebben hier dagelijks live sessies en voor het publiek geldt ook, kijken mag, aankomen niet, maar je kan de bands wel van zeer dichtbij bewonderen. Daarnet nog Kids With Buns, er was veel volk. En straks Sam Bettes om 4:15. De nieuwe sound van The Strokes. Niet iedereen is fan, ik moet zeggen. Bij mij

van U2. Ik heb de WK-gekte compleet aan mij voorbij laten gaan. Dat ging verrassend goed, misschien ook omdat ik niet de hele tijd in het land was. Maar ik moet zeggen dat er toch zo'n soort van chauvinistisch kantje bovenkwam toen de Belgen tegen Spanje speelden en wij op een camping in Duitsland samen met wat andere Belgen op zo'n hele kleine

0: ondanks dat ik dus niet echt een WK-fan ben of was, was toch een van mijn favoriete momenten België-Spanje kijken op een iets wat schralere doorreiskamping in Duitsland samen met andere Belgen. Dat was toch een van mijn favoriete zomermomenten tot nu toe. Wat was jouw favoriet zomermoment tot nu toe? Laat het zeker weten via de app. Ik ben heel benieuwd. Zometeen Spencer Davis Group.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: De zomer van Billy.

Alright Bruce is punten aan het scoren. Zijn favoriet zomermoment, de terugkeer van Sien op Willy. Bruce, dat is heel lief, maar ik hoop dat je toch ook nog andere fijne dingen afgelopen maand hebt gedaan. Ik ben er de volgende 3 weken hier van 11 tot 3. Heel veel zin in. Straks is Roos van Akker. Dit is KCBNN Great Britain.

Porcelain van Moby. Hij was in uitstekende doen, naar het schijnt, op Werchter. Al zei hij zelf dat muzikant niet zijn echte job is. Hij zegt, ik ben activist, dierenrechten, vrouwenrechten, mensenrechten. Als ik daarover kan vertellen via mijn muziek, dan ben ik content. Een nieuwe muziek van Moby komt eraan dit najaar. In november zal dat zijn, een nieuw album van Moby. Dit is Belly met Feed the

0: Cross van Ghost. Collega Roos van Akker is aangekomen. Zometeen eens luisteren hoe het gaat met haar. Eerst krijg je zometeen Noordkaap.
1: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
2: Music matters. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
8: Oh, pavlova.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Music matters.
9: This is all
1: and really.

Noordkaap met Wat is kunst? Kwart voor drie op deze maandag 27 juli. Nu donderdagavond kan je hier naar het Beloftefestival komen. Dat is net zoals elk event hier gratis. Een avond met drie bands is dat, die het afgelopen seizoen een maand lang belofte waren bij Willy. Dat is een titel die wij geven aan nieuwe bands waar wij met Willy heel hard in geloven. Wie komt donderdag spelen? Blue Robin, Nimbus Card. Maar de avond beginnen we met deze

0: Nu donderdag start Salvia om 7:30 met de belofteavond. Daarna 8:30 Blue Robin. En 9:30 Nimbus Card.
1: De zomer van Willy.
0: Wat zeg, goedemiddag Roos van Akker.
2: Dag Sien.
0: Hey.
2: Hallo.
0: Roos, we hebben stiekem elkaar vorige week ook al gezien op de Rock and Roll
2: Markt. Dat is waar, dinsdag, ja. Afgelopen dinsdag.
0: Wij moesten niet werken.
2: Nee.
0: Wij kwamen toch naar ons werk. Dat zegt genoeg over onze toewijding, denk ik.
2: Absoluut. Ja, ik heb bij de merchandise stand verkocht. Ja. Veel verkocht.
0: Ja, dat was
2: voor
0: veel,
2: Willy.
0: Dat was veel volk, hè.
2: Ja, het was leuk.
0: Ik vond het wel spannend, want op 21 juli was de hele stad gewoon dicht. Er was niks te doen, maar toch.
2: Kijk.
0: Heel veel mensen die naar ons kwamen, was leuk.
2: Voilà, ja. Ze kwamen nog maar naar hier omdat ze vrij hadden. Ja. Dus dat is gezellig. Ik hoorde je vanmorgen zeggen, voor je begon, of je was net begonnen, ik hoop dat ik nog weet waar de knopjes staan.
0: Ah, ja.
2: En ik heb net hetzelfde.
0: Ja.
2: Omdat, ja, we hebben net toch een hele tijd vakantie gehad. En ik vraag me af of je dat verleert.
0: Valt goed mee, Roos. Ik denk na 30 seconden ben je terug gewoon.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Ja.
0: En als ik je een beetje ken, dan weet ik dat jij goed voorbereid bent. Ja.
2: Dat is de bedoeling.
0: Ja.
2: Allee, ja. We zien wel.
0: Het terras is al goed volgelopen, Roos.
2: En een fantastische gast ook, hè, zeg.
0: Wou ik net zeggen dat het terras dus goed volgelopen is. Ik zou willen zeggen, Roos, allemaal voor jou, maar dat is misschien niet helemaal waar, want je hebt een hele goede gast.
2: Ik denk vooral dat het voor Jean Bettes is, natuurlijk, straks. Ja. Ja, ja, tuurlijk.
0: Maar wie is hier voor Roos van Akker?
3: Hey. Ja.
2: Ah. Allee, dank u. Wie is hier voor Jean Bettes?
3: Hey.
0: Goed. Roos, jij mag over exact 11 minuten overnemen.
2: Doe ik met veel plezier.
0: Tot het zover is, kan je nog 10 minuten stressen, want ik ken jou.
3: Goed.
0: Maar het is niet nodig. Het is niet nodig.
2: Oké. Okay.
0: Jij gaat dat kunnen en je gaat dat supergoed doen, zoals altijd. Tot straks, Roos.
3: Jojo. Ja.

Instant Karma van John Lennon mag ik afsluiten met zometeen Balthazar. Do Not Claim Them Anymore, dat komt er dus nog aan, dat weet je. En Two More Years van Block Party. En dat zijn dan twee platen. Als intro voor Roos van Akker zometeen.

0: van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van Emleuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachten meteen oppakken. Het is niet duidelijk wat zijn motief is. Het onderzoek loopt. De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O negatief. Want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien Parton.
4: Bloedgroep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
3: Bloedgeven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. En de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, haalt fors uit naar iedereen die kritiek heeft geuit op het WK voetbal afgelopen maand. In een open brief verdedigt hij het succes van het toernooi. Volgens hem was er alleen maar vreugde en geluk. Hij beschuldigt iedereen die toch kritiek uitte van leugens en haat. Toch bleef het WK niet onbesproken. Zo waren er onder meer visumbeperkingen voor supporters en voetballers uit bepaalde landen. En was er de politieke inmenging in de zaak rond Balogun, die ondanks een rode kaart toch mocht meespelen tegen de Rode Duivels. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
2: in Emleuven.
0: Willy.
2: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
5: Met hier op ons terras in Leuven enkel shiny happy people. Yay! Goedemiddag.

Heb je al wat kunnen genieten van wat vrije dagen en is het al een mooie zomer voor je geweest? Misschien ben je al eens langs geweest hier op ons terras bij M. Leuven of ben je er op dit moment. Hè? Je bent meer dan welkom. En ik heb meteen al leuk nieuws voor jou als je fan bent van Green Day. Want nu vrijdag dan komt een nieuwe album uit. Het wordt een soort van soundtrack bij hun film Nimrod, die vanaf half augustus in de bioscoop te zien zal zijn. De film gaat over een fictieve band, Analog Dogs heet die op een roadtrip gaat naar L.A. omdat ze denken dat ze in het voorprogramma van Green Day mogen spelen. Klinkt al heel goed. En dit komt uit die soundtrack, de nieuwe single van Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

Ryan Adams met zijn ode aan New York. Hoog bezoek straks, over een klein half uurtje al eigenlijk, van iemand die hier vorig jaar ook al eens is langs geweest. Toen was zijn nieuwe soloalbum Coming Home nog net niet uit. Nu dus wel, zelfs al bijna een jaar. Sam Bettes komt straks een paar live songs voor je brengen.

0: Depeche Mode en Universal Soldier. Zometeen krijg je nog nieuw werk van Mauro Pawlowski. Eerst nog Soulwax na de boodschappen van Algemeen Nut.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Krevel.
10: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
11: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in Leuven.

uit dat nieuwe soloalbum Unspectacular Times van Mauro Pawlowski, dat midden vorige maand is uitgekomen. Humor riep de plaat al officieel uit tot een van de beste top 10 albums van de eerste helft van het jaar. Maintained Love van Mauro.

Rock Olmen en Weetje, Rock in IJzendijk zijn alweer voorbij. Ja, de Gentse feesten die zitten er ook alweer op. Maar de zomerfestivals die gaan maar door. Hè. Zo starten de Lokerse feesten eind deze week. En dit weekend is het ook Campo Solar in Damme. Als je er graag op uittrekt. Net zoals Lou Reed nu zingt, hè. Take a walk on the wild side.

0: Lou Reed en Walk on the Wild Side. Sam Bettis heeft al eens het geluid hier gecheckt. Is nog een beetje bezig om over een paar minuten iets live voor je te spelen.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Dag Sam Bettes.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hela, zeg wat leuk dat je ook dit jaar, want vorig jaar ben je hier ook geweest, even tijd wil maken om langs te komen hier op ons terras.
1: Natuurlijk, met plezier.
0: Bij M. Leuven. Vorig jaar was je solo country plaat Coming Home nog net niet uit. Die is in september uitgekomen. Nu is die al een jaar uit. Hoe gaat het?
1: Heel goed. Het was natuurlijk een klein beetje afwachten, want country-americana-genre is niet zo echt populair.
0: In België.
1: In België. Dus ja. Ik wist wel dat mensen zo'n beetje een shift gingen moeten maken, maar ik heb echt het gevoel dat het heel goed ontvangen is en dat het toch niet zo'n hele grote sprong was voor mensen.
0: Is waar. En je bent er nu mee aan het toeren. Zo heb je onlangs, nog niet zo lang geleden, vrijdag of zaterdag, als ik me niet vergis.
1: Gentse feesten.
0: Op de Gentse feesten gedaan. Op het Luisterplein.
1: Ja, fantastisch.
0: En je bedankte de mensen omdat het zo laat was dat ze moesten afkomen naar jou.
1: 11:30 s'nachts. Ik zei ook tegen de mensen, als ik thuis ben, lig ik om 9:30 in mijn bed. Dus dat zou al twee uur te laat zijn geweest. Maar ik vond het ongelooflijk, de sfeer. Want Gentse feesten, ik denk dan direct aan heel veel drank en luide mensen. En het was echt zo rustig en super chill. En iedereen heeft echt geluisterd, dus ze hebben hun opdracht heel goed begrepen.
0: Maar het heette ook het Luisterplein. Ik denk dat dat echt wel de ideale sfeer is.
1: Het was echt een ideale sfeer. En we hebben er ongelooflijk hard van genoten.
0: Fijn. Ja. Iets voor jou moest onze ex-belofte Siska optreden. Heb je haar een beetje kunnen aan het werk zien ook?
1: Ja, ik heb nog een paar songs van haar kunnen meepikken. Ik vond het heel, heel leuk.
0: Ja, hè?
1: En mensen ook trouwens. Dus het publiek was voor haar ook echt heel, heel goed.
0: Wist jij dat de dochter is van Dirk, van Derek and the Dirt, van de zanger?
1: Ah, nee, dat wist ik niet.
0: Echt, joh, muzikale familie.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, leuk, hè?
1: We worden oud, of dat wist ik al misschien.
0: Ja, ik heb dat ook al gedacht. Maar goed, volg je de jongere garde zo eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk van op afstand, maar op zo'n momenten gebeurt dat dan wel. En af en toe stuurt ook mijn broer of mijn manager zoiets door van er is iets nieuws uit, je moet eens naar luisteren. Dus ik volg het wel een beetje, maar het is niet hetzelfde als ze hier echt zijn en naar de radio luisteren.
0: Ja. Je zei net, we worden oud. Dat is zo. Not an addict is ook 30 jaar oud. Zo ondertussen. Ja, zo gaat dat, hè?
1: Ik was 7 jaar toen ik dat schreef.
0: Oh. Ik dacht al, hè? Het klopt niet, maar ik ben heel, heel slecht in wiskunde. Maar dank u voor deze leuke grap. En je hebt een nieuwe versie. Een solo-versie ervan gemaakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er een beetje tegen gevochten eerst, want iemand had dat voorgesteld en dacht van, ik heb een nieuwe plaat gemaakt. Ik heb geen liefde-haatverhouding met een addict. Ik ben altijd heel dankbaar geweest. Ik speel het heel graag live, maar ik had wel zoiets van, moeten we dat nu nog eens doen? Maar dan ben ik een beetje mee beginnen prutselen en vond ik het ineens eigenlijk een heel leuke uitdaging om nu als Sam en met dit nieuwe genre toch iets mee te doen dat anders was en toch nog zo de essentie van het nummer behouden. En dan vond ik het eigenlijk wel zelf heel leuk.
0: En je gaat het voor ons spelen, hè?
1: Ja.
0: Hey, leuk, zeg. Oké. Je mag plaatsnemen, achter de microfoon, je gitaar erbij halen. En ik ga de muziek hier afzetten. Voilà. Lieve mensen hier op het terras en degenen die aan het luisteren zijn naar de radio natuurlijk ook. Dit is Sam Bettes met die nieuwe versie. Die prachtige nieuwe versie van Not an Addict. Live op ons terras van M. Leuven.

Dankjewel, Sam Bettes, met die mooie nieuwe versie van Not an Addict. En het is nog niet afgelopen. Over een klein kwartier komt hij nog eens een nummer voor je spelen.

De Lemonheads met hun gepitchte versie of versnelde versie van Simon & Garfunkel's Mrs. Robinson. Ik heb er nog eentje voor je, voor het nieuws van 4 uur. Je mag nog even doen alsof, volgens het management dan toch, Time to Pretend van MGMT.

0: klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is het dodental na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt, zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens €580.000 willen winnen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want streamingsdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke the Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven.
2: Willy.
3: Live music matters.
2: De zomer van Willy.

Sam Bettes is nog altijd hier bij ons op het terras van M. Leuven om straks nog een live nummer voor je te spelen. Eerst passeert Royal Blood nog en zelfs David Bowie, die neemt je mee de ruimte in en dat op een maandag, zeg. Kan niet op. Welkom bij Willy. En stel dat je vrij hebt en niet hoeft te werken, kom eens langs hier, hè, op ons terras bij Museum M in Leuven, want het is hier echt gezellig. En als je een klein honger hebt, daar kan hier zeker ook voor gezorgd worden. Het is maar dat je het weet.

0: Sam Bettes gaat zo nog iets voor je spelen. Maar eerst ga ik je, Sam, onderwerpen aan onze snelle vragenronde. Misschien ken je die nog van vorig jaar.
1: Ja.
0: Ja, ik ga je een paar dilemma's voorleggen. Jij beslist gewoon wat je ermee doet.
1: Oké.
0: Ja.
1: Met uitleg of gewoon één woord antwoord?
0: We zien wel.
1: Oké.
0: Alles mag. Alles kan. Solo of met je broer en band?
1: Ah.
0: Ja. Cliché.
1: Dat is heel moeilijk. Ik ben zo blij dat dat beide mag. Want dat is hetgeen mij al meer dan 30 jaar bezig te zijn. Is het juist die twee dingen kunnen doen en af en toe iets helemaal anders kunnen doen, dat het andere dan weer zo leuk maakt. Dus ik denk, ik vind het flauw om niet echt een antwoord te geven, maar ik zit er echt wel helemaal tussen. Het is gewoon heel leuk om te kunnen variëren. Zeker als je mee creatief bezig bent, dat het niet altijd hetzelfde is, om het gewoon fris te houden.
0: Ja, ik snap het. En net toen er muziek speelde, heb je me iets verteld, hè?
1: Ja.
0: Je bent aan iets aan het werken.
1: Ja, we gaan dus met Case Choice een nieuwe plaat opnemen in oktober.
0: Yay!
1: Daar zijn wij... Daar zijn wij zelf heel enthousiast over, volop aan het schrijven. Binnen een paar weken beginnen we aan de repetities. En we gaan een weekje naar Noorwegen.
0: Om die plaat op te nemen?
1: Om die plaat op te nemen. Ja,
0: okay.
1: Zodat er niemand thuis is en niemand morgens nog een tandarts moet of nog een kind moet gaan ophalen op school.
0: Snap ik.
1: En dan gaan we ook met heel de groep een paar dagen daarna gewoon naar een cabin en gewoon 3 dagen gaan wandelen.
0: Mooi, mooi.
1: Dat is wat mensen die aan de 50 cent doen, die daar een plaat gaan opnemen.
0: Dat is waar. Goed, volgende dilemma. Luisterplein op de Gentse Feesten of Paradiso in Amsterdam?
1: Ah.
0: Want dat zit er binnenkort aan.
1: Wat een moeilijke dilemma's. Ik dacht dat je zo'n soort kat en hond ging krijgen of zo. Maar,
0: ja, dat komt nog.
1: Dat komt nog. Ook moeilijk. Ik ga nu even Luisterplein kiezen, omdat we dat net gedaan hebben, een paar dagen geleden. En dat was zo ongelooflijk gezellig. Dat was eigenlijk alles wat ik ervan verwachtte en dan nog meer. Het zat helemaal vol. Iedereen was echt stil en ze leken echt te genieten. Wij hebben ongelooflijk genoten. Het was echt ideale omstandigheden voor onze optreden voor dit soort muziek.
0: Misschien een klein dilemma wat daarbij aan kan sluiten. Pet of cowboyhoed?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ga toch wel meestal pit. Die cowboyhoed is wel leuk. Als ze optreden, dan zitten ze direct in toon. En er zijn nu een paar fans die altijd meedoen, wat dat heel leuk is.
0: Mensen hier in het publiek ook.
1: Ja, en je zet toch altijd een beetje een... niet echt, maar toch een klein beetje een personage op het podium. En dan is die hoed wel leuk om zo even in iets anders te stappen. Maar de pit voelt wel het meest comfortabel.
0: Maar je vraagt ook speciaal aan de mensen om een cowboyhoed mee te brengen als ze naar je komen.
1: Er zijn heel weinig mensen dat er naar luisteren, maar er zijn er een paar die dat wel doen, wat dat heel lief is. De meeste mensen hebben geen cowboyhoed in België, dus die moeten dat dan speciaal gaan kopen.
0: Er zit daar dus, nog iemand. Het is niet echt een cowboyhoed, het is een zomerhoedje.
1: Close enough.
0: Inderdaad. Volgende keuzemogelijkheid. Kat of hond?
1: Ja, dan toch hond.
0: Je had je voorspeld.
1: Dan toch hond. Ja.
0: Ah, maar ik zag net op je Instagram dat je fosterkatjes 's nachts hebt eten gegeven toen je met een jetlag zat.
1: Met een nadruk op foster.

0: Dat weten we eigenlijk niet, maar ze lijkt heel hard op een zwarte Duitse scheper.
1: Ah, kijk. Ja. Ja, ik heb altijd een Mechels gehad toen ik klein was.
0: Ah.
1: Dat is zeer lang geleden.
0: Ja. Ja.
1: Goed. Nog één dilemma. Voor je alweer een liedje gaat spelen. Miljoenen albums verkopen in de VS of honderden albums verkopen in België?
0: Miljoenen of honderden? Want dat is heel mijn leven veranderd als ik miljoenen platen verkoop in de VS. Ik kan het toch voor miljoenen in...
1: Maar ja, tuurlijk.
0: Maar ja, anders,
1: ik zou het ook doen.
0: Ja, dan kan ik echt doen. Dan kan ik voor de rest van mijn leven platen maken.
1: Het zonder, hoeft zelfs niet meer.
0: En hoeft het niet, maar dan mag je...
1: Een drang zal te groot
0: zijn. Plezier gewoon. Dan kan ik gewoon platen maken. Precies. Voilà. Dus daarom.
1: Oké. Okay. Ja. Deal. Mooi. Dankjewel. Wat ga je nog voor ons brengen?
0: Bounce Back.
1: Oké. Okay. Je mag naar de microfoon gaan alweer. Gitaar erbij nemen. Dit is Sam Bettes nog eens live van op een straat hier met Bounce Back. De hoofdtelefoon wordt opgezet. Zo.

0: Yay.
1: Dankjewel, Sean Bettis, met Bounce Back. Als je maar niet genoeg kunt krijgen van hem en zijn mooie solomuziek overmorgen, dat is nu woensdag, dan speelt hij in Paradiso. Het is wel in Amsterdam dat je dan moet zijn. En nog een paar dagen geduld. En Lenny Kravitz komt je verblijden met zijn muziek en zijn goddelijke lijf natuurlijk ook op de Lokerse feesten. Always on the run.

krijgt zo de man te horen die de boel hier in gang heeft getrokken aan het begin van de zomer van Willy. En elke donderdag kun je hier genieten van een pracht van een avond. Zo is er nu donderdagavond ons beloftefestival met drie beloftes. Drie bands die we gesteund hebben in de loop van het jaar, zoals Salvia, Blue Robin en ook Nimbus Card. Die komen nu donderdag allemaal een set van een half uur voor je spelen hier in de tuin van Embleuven. Maar op je radio krijg je nu de Admiraal, Admiral Freebie, met Living for the Weekend.

Dat is de naam van de gloednieuwe single en de titeltrack ook van het aankomende tweede album van de Belgische band Noah Lee. Het is het muzikale project van de Brusselse singer-songwriter en ook toetseniste Nina Kortekaas, die ook bekend is als vaste live muzikanten bij onder andere Eefje de Visser, ook bij Sylvie Kreusch en zelfs bij Portland. Ze komt op 8 augustus hier ook langs op ons terras bij M. Leuven om een paar live songs voor je te spelen. Noah Lee en Eefje.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters. De zomer van Willy. Roos van Akker.

De zwarte toetsen, de Black Keys dus, met A Lonely Boy. En omdat bijna alles kan op je radio, trek je nu naar dat legendarische festival in de tijd van de hippies, eind jaren 60. Ja, naar Woodstock, toch op muzikale wijze. Met de hulp van vier heren, Crosby, Stills, Nash en Young.

0: zomer van Willy. Live music matters. Elke dag keren we in de zomer van Willy ook terug naar een andere zomer. En deze keer wordt het die van 1996. Ja, wat we nooit gaan vergeten is de zaak Dutroux in de zomer van 1996. Op 15 augustus werden in de woning van Marc Dutroux Laetitia Dellet en Sabine Dardenne teruggevonden, die door hem ontvoerd waren. Hij was verantwoordelijk voor de moord op 4 jonge meisjes. De zaak schudde ons hele land wakker en blijft in ons collectief geheugen gegrift. Ook keek de wereld toen naar de scheiding van Prins Charles en Prinses Diana. Het overspel van Charles met Camilla Parker Bowles stond al jaren in de boekjes. Maar in de zomer van 1996 kwam het huwelijk officieel tot een eind. Maar het muzikale hoogtepunt van de zomer van 1996, dat was Deus op Pukkelpop. Die legendarische show betekende wel, jammer genoeg, het einde van Stef Camille Carles als bassist van Deus. Want hij wilde zich toen focussen op zijn eigen project, Moondog Junior, dat dan later Zita Swoon is geworden. Tijdens het concert werd afscheid genomen van Stef Camille, maar werd ook zijn opvolger Danny Mommes aangekondigd. Dit zou de laatste keer zijn dat zanger Tom Barman liever en Stef Camille Carles samen op het podium zouden staan. Tot vorig jaar eigenlijk, hè. Want toen speelden ze voor de 30ste verjaardag van Worst Case Scenario voor het eerst sinds die zomer weer samen op het podium. Ondertussen is de band tussen Barman en Carles niet meer ideaal. Om het zo maar te zeggen, Carles werd niet meegevraagd om dit jaar mee op tournee te gaan, wat in het verkeerde keelgat is geschoten. Dus de kans dat ze ooit nog samen zullen optreden, die is heel klein. Je hoort van het album In a Bar Under the Sea, Disappointed in the Sun. Dit is Deus.
1: Live van op het Willy Terras in Leuven. De zomer.

Alice May mocht ineens op rockwerchter The Warning, een Mexicaanse band, vervangen. Die moest afhaken wegens ziekte. Alice May kreeg de ochtend zelf pas telefoon met de vraag of ze kon spelen. Uiteraard heeft ze ja gezegd, want diezelfde avond sloot ze nog het Nest-podium af. En haar gitarist moest daarvoor zelfs hals over kop met een spoedvlucht terugkeren van zijn vakantie in Italië. Dit is Alice May en In a Flash.

0: de zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
4: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
3: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
5: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
3: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Issan Shoualekli.
6: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
3: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Live van op het Willy Terras
2: in M-Leuven.
0: Willy.
2: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
7: Je gelooft het nooit, je trekt naar Zweden voor een carnaval samen met de Cardigans.

Elke donderdagavond doen we hier iets speciaals in Leuven. Zoals nu donderdag houden we ons Beloftefestival. Elke maand steunen wij een nieuw talent bij Willy en roepen we een band of artiest uit tot onze belofte. En drie daarvan van afgelopen jaar komen nu donderdagavond hier optreden in de tuin van M. Leuven. De eerste, namelijk Salvia, start om 19:30, treedt dan een half uur op. Dan volgt Blue Robin en dan om 21:30 te eindigen met een Nimbus Card. Nu donderdag hier in de tuin van M. Leuven. En dit is die laatste band, Nimbus Card, met

All right, nou, dat is het absoluut, want ik heb 8 duo-tickets te geven voor Museum M in Leuven. Hier zitten we op het terras, hè, bij Museum M. Ik ga een bekend schilderij daarvoor omschrijven. En jij moet dan via de Willy-app sturen wie het geschilderd heeft. Zo maak je kans op een duo-ticket voor Museum M. Oké, daar gaat hij. Het gaat om een fresco uit de 16e eeuw die zich op dit moment bevindt in Vaticaanstad. De grootste denkers uit de klassieke oudheid staan erop afgebeeld. Zoals onder andere Plato, Aristoteles en Socrates ook. En dat was het. Welk schilderij probeer ik hier te beschrijven? Stuur het me in de app voor een duo-ticket voor Museum M in Leuven. Live music matters. De zomer van Willy.

0: je graag een duo-ticket wou winnen voor Museum M hier in Leuven, dan moest je raden om welk schilderij het ging dat ik daarnet omschreven heb. Een fresco met de grootste denkers erop uit de klassieke oudheid. En tuurlijk gaat het, of ging het, om de school van Athene van Raphaël. Dat wisten onder andere Raf van Laren, Maarten Oosterlink uit Lendelede, Sophie de Korte uit Wanzelen, Steven Bergman uit Grimbergen en Steven Danes uit Leuven ook. Ah, kijk eens, het hier op terras. Goed gedaan, Steven. En Lies Duchateau uit Hasselt. Jullie mogen hier je ogen komen uitkijken in Museum M in Leuven. En je mag nog iemand meenemen die je leuk vindt of niet leuk vindt. Je mag gewoon nog iemand meenemen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Dit is de zomer
3: van Willy.
2: Live vanop het Willy-terras
3: in M-Leuven.

0: Het is bijna 5:30. We gaan aperitieven. Samen het glas heffen op het goede leven. Je mag er uiteraard in doen wat je zelf wil. Een gemberteetje of een muntthee. Wit wijntje om de pijntjes waar je mee loopt te verzachten. Eventueel een frisse pint kan ook. Hè, of zelfs een cola om wat energie te krijgen deze maandag. School op jou en op je gezondheid.
1: Aperitief Nationaal.

Elk jaar houden we ook een movie night in Emleuven tijdens de zomer van Willy. Vorig jaar hebben we Rock and Roll Godverdomme gedraaid, die documentaire van 44 over Arno. En op 13 augustus dan staat er weer een Belgische documentaire op het menu, namelijk A Hip Hop Minute, gemaakt door de Belgische documentairemaker Pascal Garnier. En er is een link met een van onze Willys, met niemand minder dan Marcel van Tilt. De documentaire is nog niet online te bekijken, ook nog niet veel vertoond, dus het is echt wel iets dat je als muziekliefhebber gezien wil hebben. En zowel Marcel van Tilt als Pascal Garnier, die zullen aanwezig zijn. De toegang is gratis, maar de plaatsen zijn uiteraard wel beperkt, dus je kan vanaf nu je ticket reserveren via onze website willy.radio voor donderdag 13 augustus.

0: Hey, Funk van Vampire Weekend naar Fate No More na dit.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Elke weekdag, behalve op woensdag, zitten we hier live uit te zenden van op het terras van M. Leuven. En ook morgen komen, net zoals vandaag, Sam Bettes, fijne artiesten en bands, wat nummers live voor je spelen. Zoals morgen Ise, die komt bij mij langs. En in de vroege namiddag is bij Sien hier ook de band Tje aanwezig. Tje, dat is de band van Lindy Versik, Melvin Slabbink, Klaas Leijsen ook. En de bandnaam is afgeleid van de bekende Nederlandse verkleinachtervoegsel Tje. Ja. Ze hadden 2 jaar geleden de 3e plaats op Humo's Rock Rally en ze hebben al een debuutalbum uitgebracht. Morgen bij Sien op ons terras Tje met de Well.

Madness en One Step Beyond. Ik heb er nog twee voor jou, voor we ons terras hier afsluiten voor vandaag. Jan van den Bossen die komt je morgen vroeg weer wakker maken vanaf 7 uur. En vanaf 11 uur kun je ons weer bezoeken hier op het terras van M. Leuven. Sien zal er dan voor je zijn. Nog een mooie maandagavond. En tot morgen. Hier komt The National nog met Bloodbuzz, Ohio.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Piquet vanuit Bordeaux.
4: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
3: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
5: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
3: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met de terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
6: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaart.
3: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music Matters. Krevel.
2: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
0: Willy. Music Matters.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Music Matters.

0: van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en de Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. Maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
5: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, dat al dat gratis voor de consument, dat zij te pas en de onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten, plus dat hij ook nog een keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
2: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil daarom dat ook klanten een deel van de kosten betalen. En pech voor zevenkampster Nafi Tiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Willy.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Bailey, Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. Maar de werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdagnamiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur daar nu te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal plushelikopters en vliegtuigen ingezet. Dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. En pech voor zevenkampster Nafit Yam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Yam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Yam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Een bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village. Dat bevestigt het parket van Limburg. Volgens hen komt de melding binnen via een mail. Daarop is besloten om het shoppingcentrum volledig af te sluiten. De politie is nu massaal aanwezig en onderzoekt hoe concreet de dreiging is. Voorlopig werd er nog niets gevonden. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is nog niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het onderzoek gaat nu verder. En ook hordenloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al 7-kampster Nafi Thiam afzeggen. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was een vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
3: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
2: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
4: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
2: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en de Mens. En donderdagavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister woensdag naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Willy. Music
1: matters. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen ook steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
4: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
3: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier, dus dat maakt het wel extra speciaal.
2: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.